Bryan Adams On a Night Like Tonight. Annelie van Rooi en sy Dag om Nooit te Vergeet Nie. En voor dit Vince Gill's Need a Little More Love. Nou ja, ek hoop het gaan goed met jou op hierdie koue woensdagochtend, klein saterdagochtend. Dis heerlik fris hier buiten by ons, hier in Harties. En ja, maar ek is so dankbaar die ketel hier soos permanent aan, want goeiste, dis daarom al koud. Maar met die muziek hou ons vir jou warm, en ons gaan aangaan met Barbara Rae's Valley of the Moon, Tino, keer op keer.

Vrolijke vroegochtendklanken van Jason Donovan met Any Dream Will Do, as ook romanse Nianel met 1000 drome. Hier is by die hart van Goudbosveld, Stereo 107.5, klanken nou van Hayley Steinfeld met I Love Yous.

Woensdagmore saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was die muziek van Hazel Dean met Who's Leaving Who? Brad Paisley se Wrapped Around met nou Garleen van Jaarsveld met Ax Joune. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend vir my 'n verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Ons gaan nou voort met die muziek van die Piesangskille met Mia.

Artemios Ventoris Roussos. Ons ken hom as Demis Roussos, een van sy supergunstlinge Goodbye My Love, Goodbye. Groot geword in Egypte, nee. Egypties gebore Griek. Eerst toe hy 17 of 18 was, later, toe hy

0: Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Ons sit tans met hierdie N1 richting Suid. Een stilstaande voertuig, hy is daar by Atterbury weg. Wees op die uitkijk vir hom. Dan die N1 Suid, ook stilstaande voertuig, het is het met John Foster Rylaan. Die N1 richting Noord, hy is bezig met padwerke by die Morocco voorbijgang. En dit is die probleme wat ek tans het. Jy is welkom, laat weet van enig iets anders. Hier is die WhatsApp nummer, dit is 064-115-2281. 064-115-2281. Reeds kwart voor 10 uur het ons die jongste nuus hoofdrekke. En daarna weer een keer een verkeersverslag. En in die volgende uur gaan ek die ontploffing competitie doen, sodat jy kan deelneem, moontlike kans staan om daar die boerpot van R3000 los te slaan teen vrijdagochtend 11:30. Met tyd tot vrijdagochtend 10 uur, nee, om in te skryf, sal nog voor 10 uur vir jou weer keer die leidraad speel. Jy kan ook gaan luister op Bosveld Stereo se Facebookblad. Hulle het hom geplaas daar so paar dae gelede, gaan soek net. Jy sal die ontploffing leidraad daar hoor. En luister een paar keer deur, daar kon jy iets raak. Daar was iemand, jy vroeger gesê, wat twee van hulle reg het, maar nie die eerste een reg gekry het nie. So jy weet nooit, telkens vrijdag jou beurt. Ek sien ook niet aangemeld pas op die monitor die R21 Noord, die botsing met plaasgevind het, met Olifantsfontein weg. Soos ek gesê het, weer verkeer na die 10 uur nuus hoofdrekke.

Wynwood Park is daar by Great North verkeersligte buite werking by Celia Nestad. Dan sien ek Randpark Rif byers nou deur die verkeersligte buite werking by Jim Fouchier. Met Rand Allendale op onthuds vol verkeersligte wat die werk is met die K101. Met Rand Allendale verkeersligte met Harry Gloun is buite werking. Met Rand Summit en Africa View. As die verkeersligte ook buite werking, Centurion Botalaan en Lupin verkeersligte wat nie werk nie. Pretoria R566 Rosslyn Pad die verkeersligte buite werking by Doreen. Pretoria Sumlango Ryland is daar verkeersligte met Atterbury buite werking. Pretoria Sumlango Ryland en Delmas Pad verkeersligte wat nie werk nie. Pretoria Sumlango Ryland is daar verkeersligte met Faro buite werking. Dit klink vir my na 'n kragonderbreking iewers. 'N grootte as al daardie klomp verkeersligte buite werking is. Ek het musiek vir jou nou van Orchestral Maneuvers in the Dark. En gaan jy geniet, hier is So in Love. Jou woensdagoggend saam met Boshaal, 107.5 FM.

Ek sê Afrikaanse goue klanke die van niemand anders as John Edmund Nissen. Hallo Suzanne en Albert Westwood van die 80er jare in Shalala, I need you. Hier is ons laaste een voor die 11 uur nuus.

Dit is skakel by Bosal Sirem. Aha, the sun always shines on TV. Net nog groot dag, dat streffer. Dis aanlyn ook, Bosal Sirem en Sue op en Zera. As ek vroeger gesê het, gaan laai daar die toep af vir jou Apple phone of jou Android. Gaan na jou Play Store toe, hy is gratis. Luister ingemaak, waar ook al jy gaan, net wanneer jy wil, na die hart van goud. Ek het voor ons by die jongste verkeer uitkom, muziek van Nadine, een wat aanvankelijk opgeneem is, dier Karen Hougaard destijds. Sy kom Nadine na die dag en neem ook verblij op. Dit het ook mooi, nee. Luister bykie, die nie het nog nie gehoor het, nee.

0: Nicholas Nicholas Lou met Cocoa Pops en Cars. Mies het in wat hierdie uur afgeskop het, A Summer Night With You. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 11:15. Die tyd is jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Stefan Versace, Falling Again. Ek gee verder met net die beste muziek, hier by stasie met die hart van goud. Fleetwood Mac met Don't Stop, Lori Karach, Die Donker Man, en Manfred Mann se Shalala.

Irene Cara, what a feeling. Hoe aan dit hoe jy hoort hier in the sweet mate, Papa Joe. Nou we speel een stuk vir jou Scorpions met Wind of Change. Hoe ek sê, hey jy, en dan Katy Perry met Firework.

En ja, dit was Paul Simon Gies en Lady Smith, Black Mambo Zou. You can call me L. Laat ek net gou gesê, daar is een verjaarsdag boodskap is van Brian af. Geluk aan ma, ons ma, sê met haar verjaarsdag. Ons het van Roemenië af, haar kom verras. Dit moes een groot verrassing gewees het vir Hanlie van Niekerk. Ons hoop, jy het een baie lekker dag gehad, Hanlie, en dan so saam met jou kinders. En dit kom dan van die kinders, kleinkinders en jou man met baie liefde. Nou verjaar baie lekker verder hier saam met die klanke van Bosveld. Hier is Keith Urban's Wild Hearts.

Ring of Ice, lekker Jennifer Rush, groot treffers van haar gewees in die 80e jare, het ons onbewus geraak van haar, en veral met The Power of Love, nee. Hoe gaan dit daar by jou, 7 minute na 7, ek vertrou dit gaan lekker, ek moet besef eers nou, is alweer klein saterdag aan, die tyd gaan so, so vinnig voorby, so ek hoop jy te aangename klein saterdag aan, en na die vierde hoogbrand, hier is Kim Wilde's A Million Miles Away. Sien net saam met jou tot Skynskip 10.

Hou my vas, is Ricardo Miller gewees, Scallywag gewees met Beastle. En nou het ons vir Craig McLachlan en Chick met One to Mona.

Edson, dit is goeienaand van my, het net 5 minute na 9, wil nog vir jou groet na Barbarella se Like a Fata Morgana. Toe loop Nancy Sinatra met haar boots reg bo oor my. Nou, ek is dan nog hier lewend na dit. So ek hoop jy het nog so ver aangename aand saam met my in Bosveld Stereo. Ek is nog saam met jou tot so skuins voor 10 se kant met goeie musiek. Hier is die musiek nou van Naar met Oh Little Baby, dit is Nolene.

Nou ja, bly warm, bly ingeskakel en dan gesels ek en jy by môre van my toe net tot sins met Gey Korsten en Rina Hugo se 'n liefde wat vir altyd bly. Dan is daar nog Sarah Brightman en Jose Carreras met Amigo para Sempre. Friends for Life. Laat dit met jou goed gaan. Tot sins.

Sturgeon met Push Me Down voor het test my, jy vir my. Ons gaan aan met die nieuwe klanke, Mindful Country, jy is my engel, en Quentin Lawrence net daarna met Mirror Mirror.

digtershart met 'n doringsvermenging voor dit Joe Steel en my storie. Ons het tyd vir nog een snit voordat ons weervoorspelling doen. Jaco de Tooi en Biltong in die sneeu.

Die een en enigste Steve Hofmeyr en die engele om ons. Bill Perez, Hello World, wat vir ons daai twee in een rij afgeskop het. En dit bring ons uit by 11:15. Abba is volgende. Hierdie is Money, Money, Money.

Tiffany, voel dit en voor dit was dit Bobby Gentry van Never Fall in Love Again. Natuurlijk ook een groot treffer geweest vir Elvis Costello, nee? Ebbe is een money, money, money wat vir ons die drenerij afgeskop het. Nick Kershaw lee volgende en wacht, wouldn't it be good? Ek het ook so'n bykie country lang en daarna van Colleen Carter with Every Little Thing.

So lekker opgewekte stukkie country musiek. Dan so Colleen Carter, Every Little Thing voor het Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Ek het vir jou klankbaan musiek volgende. Hierdie kom uit die TV-reeks Daisy Jones and the Six. En dit is Look at Us Now.

In die jaar 1977 het daai ene die liggolwe getref. Dit was die groep Heart met Barracuda. Die liggolwe gevorm deur die Wilson Sisters en Nancy. En nie net een van die suksesvolste vroue groepe nie, alhoewel nie heel net vrouens was nie. Hulle was net die twee dames wat die stigters was. Hulle is ook een van die mees suksesvolste groepe. Punt. Hulle het ongelooflike sukses geken in die 70s en 80s en nog steeds goeie musiek om na te luister. Laaste twee snitte, dan maak ons hierdie uur klaar en dit is John Waits' Missing You en Leon Ferreira, Jesus is the Lord of the Way I Feel.

Dit was natuurlijk die een en enigste Elvis Presley, She's Not You, voor het ons eie superster, Blaise Bridges en Marianne. So gepraat van sterre, ek het nog ene, so wat, sommer een drie in een rij van grootname in die muziekbedrijf, Dennis East, volgende, Rose Has to Die, ons het ook Marlee van der Merwe, Bang Soos Ek, en dan, om my drie in een rij vol te maak, nog een superster, Rod Stewart, Didn't I?

0: hier in my kom.
1: Christy van die Kerk klop. Voordat Jody Wayne se Heartbeats en Scott McKenzie San Francisco. Mooi klanke, nie? Ons gaan aangaan met Paul McCartney se Take It Away. Dis natuurlik klanke daai in die 80er jare uit, nie? Geniet hom.